0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: woensdag. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: woensdag. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De Muziekfabriek.
12: Vrienden en vriendinnen, luister je wederom een uurtje met ons mee. Want je uurtje De Muziekfabriek, die gaat weer lekker van start.
13: Ron van der Steen.
12: Daarom snel van start met de eerste drie liedjes. En de eerste is een lekker rauwe ouwe. Luister naar de Tramps.
14: Deze is van lang geleden.

0: Zo aan het begin van een uurtje de muziekfabriek. Drie stevige liedjes met als laatste een Nederlandstalige van Bluff. Het is terug te vinden op het album Alles Blijft Anders. Hou vol, hou vast. En dat is een zeer goed uitgangspunt voor dit leven. In het midden zat David Guetta met medewerking van Chris Brown en Lil Wayne. En I Can Only Imagine. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van The Tramps en The Love Epidemic. Misschien is er behoefte om meer te weten te komen over de muziekfabriek. Nou, kijk af en toe eens op bronvandesteen.nl. Alle vaste ingrediënten, ja, die zijn weer aanwezig. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Benga Boys met We're Going to Ibiza. Deze Nederlandse dance act scoorde tussen 1997 en 2000 zowel in Nederland als daarbuiten grote hits. In 2010 maakte de groep een comeback. De muziek van de Benga Boys valt onder het genre dance, eurodance en eurohouse. Hun eerste single was Parada de Titas en verscheen in de zomer van 1997. Pas na enkele singles werd duidelijk dat Wessel van Dieper en Dennis van de Driessen achter de naam schuil gingen. De vocale partijen werden niet echt gezongen door de dansers in de videoclips en op het podium. Het grote succes kwam met Up and Down, dat in het voorjaar van 1998 de top 10 haalde. Hetzelfde gebeurde met de singles We Like to Party en Boom Boom Boom Boom. Al zijn de opbouw en het ritme van de drie nummers bijna identiek. In 1999 en 2000 wonnen de Benga Boys tweemaal zowel de exportprijs van Konamis voor de verkoopsuccessen in het buitenland als de TMF Awards voor het beste dance act. Het nummer We Going to Ibiza stond toen al 7 weken in de hitlijst. Weliswaar op nummer 2, maar een week eerder was dat op nummer 1.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van René Vroger met Crazy About You. Hij groeide op in de Amsterdamse wijk De Jordaan. Zijn vader Jan had een café in de Staatsliedenbuurt. Net als zijn muzikale ouders, die optraden als het duo Jan en Mien, begon hij als kind al te zingen in het café van zijn vader. Als jongeman won hij een talentenjacht en als prijs mocht hij meedraaien met Tette Braak en Mini en Maxi. In 1979 mocht hij op kosten van zijn vader zijn eerste stappen zetten in de platenindustrie. En nam hij zo het eerste liedje op, getiteld Disco à la carte. Daarna ging zijn carrière in een stroomversnelling en is hij nog altijd een van de populairste artiesten van Nederland. Na zijn concerten ging René Vroger eind 2005 met zijn nieuwe tour Pure Amour weer de theaters in. En sinds 2005 vormde hij samen met zijn collega's de gelegenheidsformatie De Toppers, waarmee hij veel succes heeft en jaarlijks optreedt. Met de single Crazy About You scoorde hij een bescheiden hitje. De allerhoogste notering was een 13e plaats. Het nummer stond die week op nummertje 20 en kwam van 26. En dat voor 2 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan...

je een beetje de conclusie kunnen trekken tussen die van René Vroger, Crazy About You, en die van de Benga Boys, We're Going to Ibiza? Nee, of wel? Ja, natuurlijk, je hebt gelijk. Beide het nationaal product, en ook dat wordt niet vergeten in een uurtje de muziekfabriek. Fijn dat je nog steeds luistert. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En natuurlijk nog heel

0: mij betreft zeer boeiend tot de laatste noot. Ik ga je straks vertellen wie het is. Maar ik ga eerst de jukebox voor je induiken. En ook deze keer is dat weer een zeer opvallende artiest.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: Honeybus was in de jaren 60 een opgerichte popgroep. Ze werden bekend met hun Britse top 10 single I Can't Let Maggie Go. Wat de groep een tournee opleverde door Europa.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Het geluid van Honeybus vertoonde volgens sommige critici veel overeenkomsten met die van de groepen als Rubber Soul en die van de Beatles. Echter heeft Honeybus nooit het commerciële succes bereikt als vele andere kunstenaars van die tijd. Het nummer I Can Let Maggie Go bereikte nummertje 8 in Engeland en stond in Italië en Nederland meerdere maanden in de hitlijst. Verder werd het nummer gebruikt voor een tv-reclame. Het product was een afslankmiddel. Sinds de hoogtijdagen kunnen we Honeybus beschouwen als een one-hit wonder. Tijd om onze jukebox-knop eens in te drukken en te luisteren naar dit nostalgische nummer van Honeybus. Hier zijn ze met I Can Let Maggie Go.
1: Jukebox.

Zowel retro liedjes als recent werk, maar regelmatig duiken we ook het archief in, of onze jukebox in dit geval, en komen dan op de poppen met een liedje als Honeybus met I Can Let Maggie Go.

Toch hopen van wel, hè? Een goed gevoel bij zo'n uurtje de muziekfabriek. Je hebt er nog eentje van mij te goed in dit rijtje van drie. Dat is een heel mooi luisterliedje. Ga ervoor zitten en geniet met me mee. Luister naar Joshua Caddison.

0: Dit is toch puur genieten, hè? Deze van Joshua Caddison, een Picture Postcards from L.A. In het midden hadden we Alabama Shakes en Hold On. En we begonnen met een heel oud liedje, ook weer uit de jaren 80. Een duet tussen David Grant en Jackie Graham en Made It. The only station you need, this is Answer Radio. Straks gaan we nog een rijtje van 3 voor je opzetten, maar je hebt nog 1 item van mij te goed. En dat is de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek.
0: Dit keer hebben we te maken met een Colombiaanse singer-songwriter.
2: Oude lullenplaat.
0: Hij werd geboren in 1972. We kennen hem onder de artiestennaam Juanes.
2: Oude lullenplaat.
0: En dat is eigenlijk een combinatie van Juan NS, oftewel van Esteban. Wat oorspronkelijk zijn echte achternaam is. Zijn solo debuutalbum Juan Te Bien, wat staat voor Let Goed Op, kwam uit in 2000 en leverde hem 3 Latin Grammys op. Dat was voor beste nieuwe artiest, beste vocal rock solo album en beste rock song. In 2003 verwierf Juanes voor het eerst bekendheid in Nederland en Vlaanderen met de single Adios Lepido, dat een bescheiden hit was. Dit nummer kwam van zijn tweede album Un Día Normal. In 2004 volgde het album Mi Sangre en in 2006 de succesvolle single La Camisa Negra. Dit nummer betekende voor hem een doorbraak in Nederland en groeide dan ook uit tot een grote zomerhit. In Nederland stond het maar liefst 17 weken in de top 10. Na het succes van La Camisa Negra en het album Mi Sangre scoorde Juanes nog een kleine hit met Para Tu Amor. Wij draaien echter de zomerhit La Camisa Negra. Luister naar Juanes.
2: Oude lullenplaat.

0: profundo.
1: En ook muzikaal laat ik het zonnetje voor je schijnen. Juanes was dat met La Gamesa Negra. Stond even centraal als de oude lulplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen. Doe dat via rondvandesteen.nl.

0: even in context, hè? Don't dream it's over. Nou ja, in dat geval zou ik ook kunnen zeggen, dromen zijn bedrog. Want dit uurtje van de muziekfabriek, ja, zit er zo goed als op.
1: De muziekfabriek.
0: Ik gooi het maar even in de groep. Was het een beetje naar je zin? Heb je het een beetje uit kunnen houden? Heb je een beetje genoten van de muziek? Nou ja, goed. Laten we gewoon in ieder geval lekker aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan. Onder die van Alexander Curley, Hollanders. Lekker nationalistisch. Gevolgd door Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Vrienden en vriendinnen, maak er nog een hele fijne dag van. Wesley voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de 3e explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hantavirus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishe, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: Zeker een vrijwillige brandweerman, toch? Laat vooruit. Dat was Jimmy Gulstrup uit 1975 en I'm on fire.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met
0: wees welkom.

Het werd de opvolger van Vamos a la Playa. Het was Rui Guerra. Gouden zomerse tijden, zou je zeggen. Ja, inderdaad. De zon die schijnt zo opeens maar uit je radio. Het gaat allemaal heel spontaan. En dat met lekkere muziek uit de voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Marie Merriam. Ik meen dat ze ook nog gewonnen in 1977. Weliswaar het Eurovisie Songfestival. Lieve leutjes. Van lieve Lotje en van Hoitje. Zometeen vanuit het theater. Een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst Rob Gedrie.

0: week op de roadshow. Daar was hij weer, hè? Robert Gray en zijn band, oftewel Robert Gray Band en Why Next Door. Lekker terug.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Als je de oudere generatie vraagt van, nou, wat dacht je van vroeger? Wordt vaak gezegd, vroeger was alles beter. Nou, was het wel zo? Peter Hudemeijer.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, mama.

Ook al lekker zomertje geweest. En, ja, dan goed ergens in de jaren 80. Mooi toch? Happy Children van P. Lion. Daarvoor een hele fijne voor achter de keukengordijnen. Maar vroeger was alles beter. Nou, dat wordt gezegd dus. Hè? Inderdaad, het was

0: andere muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Waar heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig? It's gonna be kinda right.

In de jaren 80 bestond er nog helemaal geen AI. Hé, toch? You're a fake baby. Hoe moest je er nog niet uit hebben gezien in die tijd? Nou, wellicht zong die in 1987 uit ervaring. Het was Alexander O'Neill. Terug via de bekende lange ballen en digitale kanalen. Dit is de Middel van Roadshow op je radio. En ja, goed, we gaan even een trollentrekker draaien. Misschien zeg je de naam nog wel wat. Randy Van Warmer. Met zijn mooie song, Just When I Needed You Most.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: De lunchbreak bruist
14: als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

inderdaad, op doktersadvies, een nieuwe hobby, hè. Inderdaad, gaan wandelen, morgens voor het programma beginnen. Ja, inderdaad wel, ja, goed voor de cholesterol en zo, denk ik, zeggen ze. Dus we hebben al een goede 5 kilometer erop zitten deze morgen. Dus ja, we zijn weer lekker bezig, als u mij vraagt. Zo, bijzonder gezellig als je erbij bent. Het is woensdag, het is het midden van de week. En ja, we gaan de week weer in 2 hakken, natuurlijk. We hebben weer een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan, natuurlijk, hier in de lunchbreak. En dit is er zo eentje, ja, inderdaad wel. Hier zijn de Animals uit de jaren 60. And don't be, let me misunderstood.

0: understood.
1: Inderdaad, terug even naar onze eeuwige jeugd natuurlijk, hè. The Animals en dit allemaal met hun... Don't Let Me Be Misunderstood. Ja, bestaan me niet vergeten natuurlijk, hè. Inderdaad, niet een eeuwige jeugd bestaat niet, maar je kunt je wel jongen houden.

Hartley en Roger Moroder, ken je wel, hè? Ja. En Together and Electric Dreams, Together and Electric Dreams, ja. Klein beetje actueel, hè? Ja. Articuleren, zo is het, ja, inderdaad wel. Woensdagmiddag, ja, tijd om te sporten misschien wel deze namiddag. Je weet maar nooit met de kindjes of zonder de kindjes en met de hond erbij en allemaal. Dat kan allemaal natuurlijk. Zo direct ook nog de onvergetelijke song hier in de lunchbreak natuurlijk. Hier is Eurythmics and Sweet Dreams Are Made of Day.

geen zin meer aan je oren hebt gehakt, wel, dan doe je maar gewoon oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zoals de mannen van, of zoals Womack en Womack natuurlijk en Teardrops. Zo gaat het plaatje natuurlijk ook wel vol geraken. Onze onvergetelijke hit voor vandaag trouwens hier in de lunchbreak deze woensdag. Dat is Womack en Womack en Teardrops. Als je aan tafel zit smakelijk eten, moet je nog beginnen eten zoals ik wel. Dan kun je ook natuurlijk lekker naar de lunchbreak blijven luisteren. En ja, natuurlijk beginnen dromen van mooie dagen die eraan komen. En ja, de zomer die eraan komt. Hier zijn de Guys and Dolls.

Het was festival natuurlijk voor de UK of voor Engeland natuurlijk. The Guys and Dolls en dit al met hun Love Train. Ik heb er hier nog eentje klaarstaan voor jullie vorige de hitste nieuws van toen. En daarna krijg je natuurlijk weer deel 2 van de lunchbreak op je radio. Ken je deze nog uit die tv-serie? Hier is Margaret Sangana en We Are Growing.

0: 102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak Breaking News Toen.
2: Van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1981. 89, ja, inderdaad wel. In 1989 vindt de eerste MTV Unplugged sessie plaats. Het is de bedoeling dat bekende artiesten hun muziek onversterkt ten horen brengen op de Engelse TV. De Engelse band Squeeze bijt de spits af. Hier zijn ze, Squeeze, en dit allemaal met hun Cool for Cats.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

nog steeds onze redder voor deze week natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Somber, en dit allemaal met zijn home wrecker. Goedemiddag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak deze woensdagmiddag. En ik heb gezien, bij ons zijn het frietjes deze middag. Dus lekker buikje volledig dan straks. Hier is Golden Earring en Weekend Love.

0: Nu, ik weet het niet meer juist als het nu dochter en moeder was of wat het twee zussen waren. Nee. Ik heb het allemaal over The Judge natuurlijk en dit allemaal met geen Why Not Me. Ja, ik zou het niet weten. Lunchen doen we nog tot 1 uur hier deze dag hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. En dat waren dus, zoals gezegd, The Judge.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiest en onze LP van de week. Hier is Barry White en Let The Music Play.

vrijdag. Moet je hem nog eens voorbij komen. Natuurlijk als artiest van deze week natuurlijk. Barry White en Let the Music Play. Wat zullen we hier anders doen dan muziek spelen natuurlijk. En dat allemaal hier in de Linsbeek tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen als het ware van de branding van de Noordzee. Hier is Katharina and the Waves. En hey, Walking on the Sunshine. Ja, inderdaad wel. Is wel leuk moet ik zeggen. Ik heb het deze morgen ondervonden. Ja. Nou, maar wat ik ga doen wanneer het begint te regenen.

0: Inderdaad, Katharina en de Waves hebben heel veel liedjes gemaakt over de zon. Onder andere ook deze natuurlijk en Walking on the Sunshine. Ja. Zoals ik even op de klok heeg, wel, dan is het hoog tijd geworden om onze toetjesplaat te draaien vandaag. En dat is Modern Talking geworden. En dit allemaal met een Sherry Lady. Ja, inderdaad wel. En Katharina, die kreeg er maar niet genoeg van natuurlijk. Hè? Wat had je gedacht? Dus onze toetjesplaat, tijd geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Tot morgen, bedankt om te luisteren. En veel luisteren met de collega's. Hè? Bye bye.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.

0: pure waarheid. Life is a funny way. Daar begon het mee vandaag. Alanis Morissette.
1: Dit is een nieuw uur Hits & Classics met Benny de Zwart.
0: En Ironic. Woensdag vandaag, 6 mei. Welkom bij iTurn. Een uurtje Hits & Classics en ook de jaren 80

0: Wel, het is goed. Die buiten. Walk the Moon. En Shut Up. En Dance With Me. Wel, kijk, we gaan het doen.
1: Uren Radio. Iedere dag lekker.
0: En dit met Melanie C. Straks ook die Alan Person Project op je radio. En Cher, die is er ook nog bij. Eerst, It's Never Be The Same. Woensdagmiddag, fijn dat je terug iTunes kiest. En dat tot 2 uur met De Zwart op je radio.

4 over half 2 hier bij iTurn. Met dit mooie ding. The Alan Parsons Project. And the Eye in the Sky. Straks nog de parelplaat. En ook de jarige van vandaag. Eerst nog deze Simple Minds.

een goede keuze, als je het mij vraagt. Paar de plaat van deze week, hier bij iTunes. Chicago. En Street Player. De jarige van vandaag op 6 mei. George Clooney, die wordt er 65. En Frans Timmermans, die wordt er ook 65. Uit het Verenigd Koninkrijk, Tony Blair. Die wordt er 73. En we hebben nog een jarige, die wordt er 81 vandaag. Ik heb het over deze meneer. En dat is Bob Seger. En Frans Timmermans, die wordt er ook 65. Uit het Verenigd Koninkrijk, Tony Blair. Die wordt er 73. En we hebben nog een jarige, die wordt er 81 vandaag. Ik heb het over deze meneer. En dat is Bob Seger.

ging ook al pas gisteren, tijdens de bevrijdingsdag. Ik weet niet waar jij gevierd hebt, maar in Zwolle was het vol een bak. Old-time rock'n'roll van Bob Seger. Die wordt er vandaag 81. Wel kijk, in ons café in Zwolle heb ik iemand leren kennen. En dat is deze meneer. Jaapie Pater. Nog even gas erop.

0: gisteren in Zwolle. Tijdens de bevrijdingsfeesten. In ons café. Ik wist niet dat Jaapie ook een café had.
1: Oh no.
0: So café Jaapie. Ja. Moeten we binnenkort eens langs gaan? Ik heb nog Images Dragons.

Believer. Als voorlaatste vandaag. Straks na 2 uur. De jaren 80, 3 uur lang op je radio. En wel, kijk een voorsmaakje als laatste. En wat voor ene. Sherry. Fijne woensdag en tot morgen. Bye.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: Radio. Op jouw woensdag. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: woensdag. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zit er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden, het wordt dan 12 tot 16 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook snelle, duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.

0: Planet Exolution. Het bereikte namelijk de 13e plaats in de daverende 30. En de 14e in de Nederlandse top 40.
1: Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10.
0: Een vrijgezel gaat altijd slapen. Dat is die van Benny Nijman. En Bonnie Sinclair heeft een eigen draai aangemaakt. In de zon op een lekker terras.

toch wel een grappige versie eigenlijk deze, hè? Zometeen heb ik ook nog een solo zin eigenlijk van Lois Lane. Maar dat is een zangeretje. Die heet natuurlijk Lisa. Die komt zometeen. Ook nieuw werk heb ik vanavond. Met de Caro Emerald.

leuke plaat is dit, hè? Zijn eigen naam is Frank Koper, paardenkoper, ja. En die zit natuurlijk in de ruit, eigenlijk moet ik wel zeggen, van Dinnetje. Die ook bekend geworden is met natuurlijk Heleen en het grote Piemolied. Maar deze mag er ook wel zijn, dit is Blues. En op deze zaten we natuurlijk ook nog even te wachten, hè? Ja, hier is ze eindelijk. Lisa Loijs. En probeer het maar eens een keer.

Crazy. Die kennen wij nog wel. Die komt in de Nederlandse concert in de serie ook toe. En deze is uit de serie van de beste zangers. Dat is van aflevering nummer 1, seizoen 8. En dan praat ik over het jaar 2014. Dus pak een beetje even 12 jaar geleden of zo. Jullie horen Try, de wereldberoemde cover. Zometeen gaan we naar Den Haag toe. Komen we een gelegenheidsgroep tegen. Dus we noemen zich Jupiter. Dadelijk meer hierover. Eerst gaan we naar de Puma's. Iets anders als Houten Hart. Van een dag van ik mis even helemaal niks. We gaan luisteren naar de mooie teksten. Uit het oosten van het land.

komt er uit Den Haag natuurlijk, met Rudy Benet, Bart van der Pol, Peter Stellingen, Barry Til, Martin van Wijk kennen wij allemaal wel uit Lemming, en Wil Klumpers uit In Voorzee. Daarover gesproken komen we in het tweede gedeelte van het programma nog even op terug. Zometeen Jolie met Louise. Ook Miss Montreal heeft weer een nieuwe gemaakt. En dat heet het nummer Schuilen. Daar heb ik wel meerdere teksten van gehoord, maar dit is een totale andere remake. Ook heb ik wat anders voor jou, Petto, Nederland Popland. Oftewel het sketje liedje van ooit van deze eeuw.

de website natuurlijk van iTunes Radio. Het album van Jolin, oftewel Sea of Love. En daarvoor gingen wij terug naar het jaar 1986. Geschreven en geproduceerd door Peter de Wijn. Tegenwoordig heeft hij een hele andere producent en schrijver. Dat is Emile Hartkamp. Toen de tijd hoor je natuurlijk Wies. Nummer 8 in de Nederlandse top 40. 6 weken in de top 40 in de lijst. Tijd voor Zeiss. Dit is Mes, het sketchliedje van 2014.

0: En wat vonden jullie ervan? Ik geef er even geen antwoord op. Tijd naar een van de grote coverbanden toen de tijd van de jaren zero's en de 90e jaren.
1: Het is voor wie?
0: Ja, ik heb het over Paparazzi. Die heeft de hulp ingeroepen eigenlijk van Jody Piper. Jody Piper, geboren in de Aarde.

gaan we naar de Badge Challenge 2019. We gaan luisteren naar het duet van Lady Gaga en Bradley Cooper. Uit de film A Star Is Born. Hier riep voor jullie Cello. Met op de achtergrond meneer Akkermans.

0: armere gekreun, wordt er hier gezegd. Nou, oké, okay. Ik was dan Floor Jansen. Cello van 7 jaar geleden. Zometeen Stan Sarrant. Met die beroemde klompenmaker natuurlijk als frontman. Gaan we zometeen luisteren naar When the Spirit. Maar eerst wordt het tijd voor een talentje uit 070. Uit de jaren 80. Ik heb het over Shirley Jane Mathieu.
1: Beste geluid. Beste geluid. Met iTunes Radio. Sprankelende

scherp, wordt er gezegd. Ja, dat wordt ze zeker. Net scherp horen wij hier zo op de radio. Wat een lekkere plaat weer. En deze mag er ook altijd wel zijn, hoor. Er wordt ook gezegd, we hebben gewoon zin in het dansje. Dit is de Herman Hout Band. Gloria, jouw remake. I will survive.

We moeten vanavond nog een keer voor de tweede keer gedraaid worden. En daar hadden we het al over. Deze mevrouw uit de A. Dus samen met meneer Hollestelle. Dat is ook weer een aangenees. Last One and One. De een van de grootste uit de jaren 70.

0: Zeer heerlijk programma. Het programma Netpop. Iedere woensdagavond komen we niet meer te vertellen, toch?
1: Nee.
0: Zometeen kajak heb ik voor René klaarstaan. Zing voor een lifetime. Het wordt tijd voor deze dame, Lia Velasco. Heb ik weer

0: Uit 75 hoorden wij natuurlijk het heerlijke nummer. Change for a lifetime.
1: For lifetime.
0: Uit het rijtje van de Rutless Queen naar de Starlight Dancer. Was deze wederom weer een productie van niemand anders dan Tom Scherpenzeel. Tom 4 weken in de Nederlandse top 40 en kwam nu verder op nummer 31. Helaas. Het is niet anders. Zometeen nieuws Geuzenbroek. Maar eerst gaan we naar een andere broek toe. Ja, Henk die heeft de broek aan. En die gaat naar het westen toe. Dit is Ieder Moment. Ik vind het zo'n lekker nummer dit. Hopelijk jullie ook.

te houden in een kippenhok waar ik helemaal uniek achter sta. Maar goed, dat kan het zo zijn. Want ik dacht eerst dat het eigenlijk Tim Akkerman was. Maar dat wil het helemaal niet. Dit is gewoon nieuws. Nieuws Geutenbroek. Die andere man met die broek aan, ja. Ah, ik had nog wel lekker zin hoor. Het nummer 1 draaiden wij eigenlijk. Tim Akkerman, doen we straks nog een keer. Ah ja, als we nog tijd hebben eigenlijk, hè. Eerst naar 1971 toe. We hadden het al het begin van het programma over. Voor 7. Every night.

Direct. Let me love you. Een jaar of tien verder is alweer. Let me love you. Uit de serie van de beste zangers. Zometeen horen wij John Milieu en de Cold Heren uit 070. Eerst wordt het tijd om onze dochter te gaan lessen. Hier in Toontje Lager.

0: u hoorde de klanken van Ilo Youssef, de ex-frontman van Kensington, die alweer een tijdje bezig is op de solo tour, die zich helemaal heeft bekeerd. Hold me, hier zo, op iTunes.
1: It's fun with the station. Station. It's fun. Fun with iTunes Radio.
0: Muziek van Mildred Douglas.

kort gezegd dan, het lijkt mij taai wel. Nou, zij wordt wel een onderdeel ervan. Nou, blijf maar luisteren, want zometeen krijgen we nog een onderdeel van Mai Tai. Dat zou wel zo tegen het einde zijn. En Bob gaat weer douwen. Hier is zijn Benny.

jaar 1972. Onder de naam Voorzij. Een groep met Paul en Chris Pilger. Han van der Linden en Maria Hendrik. Voortgekomen uit de groep Tuig. Dit mannetje weet. How I love you to smile. Ja, begin het over Mai Tai hebben. Zullen we daar maar even op verder gaan? We gaan daarop verder borduren. Tot aan de klok van 10.

die ik al eerder heb gedraaid. En Caroline de Wind. En we hebben natuurlijk ook nog Jetty Wild. En Jetty de Wild ga je nu nog een keer horen zometeen. Met een afsluitende nummer op de Oscar.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen voor dit programma. Jullie horen natuurlijk Mai Tai uit de 80's. En ze komen momenteel weer, zijn ze weer aan het opnemen voor een nieuw album. Dat beloven we wat.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
0: 90s Mix. DJ Kicken's 90s Mix.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICANIMAB te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen